editions, amigo. We hoorde She Says Nothing Ends, Finlay Shakespeare, hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar we nu in de speler hebben zitten, het nieuwe album, -oude album van Harald Grooskopf. Harald Grooskopf was vroeger natuurlijk drummer van de band Wallenstein en maakte vooral bekendheid door zijn aanwezigheid in Asherah Tempel en als drummer van Klaus Schulze. Hij debuteerde solo in 1980 met het album Synthesis en dat was op Sky Records. Een buitengewoon fijn space album wat via Sky Records verscheen toen. Nou, er is in, laten we zeggen, een jaar of 6-7 geleden is er al eens een reissue geweest met wat remixes. En nu gooit Bureau B dan nog een schepje bovenop met de 40th Anniversary Edition. Zou er nog over gaan struikelen ook. 40 jaar geleden inderdaad dat Synthesis werd uitgebracht. En dat gaat op Bureau B gebeuren middels een dubbelaar. Op de eerste vindt u het gewoon album. En de tweede remakes gemaakt door onder andere Steve Baltes, vroeger van Asherah. Torsten Kwaasning van Tangerine Dream. Verder nog Kreitler, Purolator, Television en Camera. Allemaal hele fijne namen en u hoeft voorlopig nog niet naar de winkel te rennen, want dat ding komt pas op 5 juni uit. Maar hij zit hier al in de speler en daarom nu de première van het Synthesis 40-jarig jubileum van Harald Grooskopf. Dit is So White, So Good, maar dan in de versie van Torsten Kwaasning van Tangerine Dream. Harald Grooskopf.

4. Heel ongrijpbaar. Het is aan de ene kant liefelijk en aan de andere kant bijzonder dreigend. Diverse stemmingen komen op in deze track van Atom. U zit al geruime tijd in lockdown. Met z'n allen zitten wij geruime tijd in lockdown. Maar wat doet u? Gaat u eruit, net als alle anderen dit weekend, weer met z'n allen naar het park of naar de winkelstraat, terwijl de gros van de winkels nog gesloten zijn? En geniet u van het zonnetje of blijft u binnen? En als u binnen blijft, wat doet u dan? Gaat u dan naar de muur staren? Deutsch Nepal bracht het album Staring at My Wall uit. En dat bracht mij tot het andermaal draaien van de titeltrack van dat nieuwste Deutsch Nepal album. Ik vind het de beste track van het album, daarom nog maar een keer. Staring at My Wall. Want u blijft binnen. U blijft thuis. U bent verstandig. Deutsch Nepal.

Want als u niet binnen blijft, als u niet naar die muur blijft staren, dan zal er alleen maar death, just only death overblijven. Nou, misschien iets gechargeerd, maar toch. In Slaughter Natives hoorde u uit 1988 en dat verscheen via Cold Meat Industry op een cassette, toen nog het eerste album van In Slaughter Natives. En dat is later heruitgebracht, onder andere via Staal Tape in 1991. In Slaughter Natives hoorde u bij X-Rated hier op de Concertzender. Waar we nu weer even de verstilling in gaan. Want vorige week draaide ik al een track, maar dat album verdient meer aandacht. Dan heb ik het over Fan. Fan is het nieuwste project rond de mensen van Piep Chilling uit Friesland. En dit album, dit gaat eigenlijk alleen maar over de teloorgang van de natuur. De achteruitgang van de natuur. Daar zijn we met z'n allen getuigen van. Helaas, het is niet anders. We kunnen misschien het tij keren, misschien ook niet. In ieder geval, dit album gaat daarover. Het tweede album van Fan heet ook gewoon 2. En daarvan hoort u nu Verbarende Boeken. En dat is zoiets als Verbrande Boeken. Fan.

jocht oranje die het kist omhinnen draven. Wat mij onstwarrigend had begrutje. Ik zil om het streekje.

Ja, waarom dat laatste stukje nou niet zo snel weer terugkomt en hard, dat is me ook een raadsel, maar het zal wel zo horen. In ieder geval is het wel een schitterend album, of ik moet eigenlijk zeggen twee schitterende albums, die Josh Graham heeft uitgebracht onder de naam 2V2. 2V2. In ieder geval een geweldig album, en twee geweldige albums nogmaals. Hij bracht uit Grinding Teeth en Zero Sleep. En deze kwam van Zero Sleep. All of Us Refugees. We zijn allemaal vluchtelingen, ja. Josh Graham, en dat verscheen via Consoling Sounds. Het concert wat onlangs gehouden zou worden,

oktober. Maar dat moeten we nog maar afwachten of dat doorgaat. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we nog een pak een beetje een kwartiertje hebben. En daarvoor is nog tijd voor twee tracks. Waaronder deze van Lacus Somniorum. Duisternis van het duo Gustav Hildebrand en Amanda Volta. Zij speelt fluit, elektronica en zingt. En de rest van de elektronica wordt gedaan door Gustav Hildebrand. Lacus Somniorum van het album Tide Shaper. En daarvan hoort u nu Point of No Ascent.

La Bradford uit 1993 van het allereerste album van La Bradford, de Precision LP. Toen nog bestaande uit het duo Carter Brown en Mark Nelson. Werkelijk fantastisch, La Bradford. Ik ben er onlangs weer eens ingedoken. Ik ga al die platen weer eens draaien. Ze hebben er helaas maar 6 gemaakt, want in 2001 hebben ze de handdoek in de ring gegooid. Van deze plaat hoort u Accelerating on a Smoother Road. Heerlijk, La Bradford. Wat een melancholie. Prachtig. Oh. En daarvoor hoorde u Lacus Somniorum. En dat is het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog meer. Er is namelijk X-Ray zometeen tussen 11 en 12. En daar hoort u een redelijk onbekende artiest, namelijk Hagen van Bergens Hargest Darken. Het is een soort eclectisch space synthy gebeuren. Het vliegt van hot naar her, maar ook heel, ja, het grijpt je. Hagen van Bergens Hargest Darken. U hoort 2 tracks van het album Der Dauerende Vloes uit 2016. Dat zometeen in X-Ray. Tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor alle reacties die ik links, rechts, van boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Zometeen een Koningsnacht. Nou, veel plezier. En heel veel plezier op Koningsdag. Het wordt een hele gekke, het wordt een hele rare, maar voor mij blijft die eigenlijk altijd zoals die altijd was. Koningsdag blijf je gewoon binnen. En dat doe ik morgen ook. Dus zo anders wordt het niet, maar maak er wat moois van. Drink in ieder geval vannacht een extra goede kelk bij X-Ray. Nog tot middernacht voor deze Koningsnacht. Heb een mooie week. Het wordt vanaf dinsdag weer gewoon herfst, zoals het hoort in Nederland, want dat hebben we gemist. Dus ijs, weder, regen en corona dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Voor nu, een mooie avond, een fijne week en bedankt voor het luisteren nogmaals. Dag.

0: Max.
1: Ratings.

Wat een meesterwerk, dat eerste Orbital album. Onder de noemer The Green Album. Het album heette gewoon Orbital, maar in de volksmond heet hij The Green Album. Verscheen in 1991. En dat ding, dat gaat opnieuw uitgebracht worden. En niet zomaar, nee, in een 4-CD-box of 4-LP-box. Waar natuurlijk het hele album op staat, maar verder ook allerlei outtakes, unreleased tracks, live-opnames, etc. Etcetera. Dat gaat gebeuren op 19 april aanstaande. Vandaar even het originele album, The Green Album, op de draaitafel met de track Midnight. Geweldig, allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. X-Rated, inderdaad, tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar daarover straks meer. Eerst nieuw werk van John Tejada en Silent Servant. En de platenmaatschappij, Silent Servant is natuurlijk onlangs overleden. De platenmaatschappij laat expliciet weten dat deze 12-inch al in de planning stond voordat Silent Servant overleed. We hebben het over de 12-inch The Monitors, origineel verschenen in 2011. Nu wordt hij opnieuw uitgebracht op 2 februari aanstaande. The Monitors is de 12-inch, dit is de track Control. Dit zijn John Tejada en Silent Servant. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Julia Govor. En Julia Govor, die doet het behoorlijk stevig op haar nieuwste album. En dat album, dat moet nog gaan verschijnen, namelijk op 16 februari pas. Laika and Ulka Were Here, zo heet dat album. We hoorden Laika Was Here van Julia Govor hier bij X-Rated op de Concertzender. En als u dacht dat dit stevig was, het wordt nog iets steviger. Met hierna de nieuwste van Frank Figroux. Maar eerst de nieuwe van Ben Frost. Het album Scope Neglect. Dat gaat ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 1 maart. The River of Light and Radiation. Dat is weer een track die is vrijgegeven. En wat een heerlijk ding. Scope Neglect dus. Ga er even goed voor zitten voor het stevige nieuwe werk van Ben Frost.

Sode User, wat een heerlijk beukwerk van Frank Vigrou. En ook dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 29 maart. Ik heb het over het album Grand Bal. Dat gaat verschijnen via Aesthetical Records. En dat is een sublabel van Cyclic Law. En daar brengen ze dat wat meer beukwerk uit dan de dark ambient die je op Cyclic Law gewend bent. Frank Vigrou met Grand Bal, het nieuwe album. En u hoorde Loïc van dat nieuwe album. Zo. Zullen we nu even stoppen met dat gebeuk? Dan gaan we nu wat meer rust de rust in met Saverio Rosi en Tez. Overigens een album waar je heel erg lang op moet wachten, tenminste in mijn geval. 12 juni jongstleden, dan hebben we het over 2023, besteld en afgelopen week op de mat. Ja, je vraagt je toch echt af waar zo'n pakketje in godesnaam al die tijd gebleven is. PostNL geeft natuurlijk nooit thuis. Die is daar, zal je het nooit van weten te komen. Maar helaas, ik kan er dus niet achter komen. Maar goed, het maakt niet uit. Het album heb ik eindelijk in huis. Het gaat om het album Rote Oem. Dat verscheen via het Italiaanse Backwards. En inderdaad ook werk van twee Italianen, namelijk Saverio Rosi en Tez. En de laatste kennen we van Clock DVA. Dit is het schitterende

0: Peter Biago, vroeger van Arcana en ook zittende in Sofia en zat destijds ook in Karjalan Sisit en nog veel meer fijne bands, maar voornamelijk in Arcana en solo timmerde ook heerlijk aan de weg. Peter Biago bracht dit album uit in 2011, The Architecture of Melancholy, en u hoorde de titeltrack van datzelfde album van Peter Biago. En daarvoor dus de nieuwe van Lustmord, Much Unseen Is Also Here. En dat wordt eigenlijk gezien als een soort follow-up album van de derde Lustmord, het album Heresy. Hoorde Behold the Voice as Thunder. Zometeen is er nog veel meer moois. Zij het lekker mooi en ingetogen en verstillend bij tijd en wijle in de X-ray die volgt direct na 11 uur. U hoort 4 tracks van het album Amber Studies, wat verscheen in 2011 en gemaakt werd door Will Bolton. En daarna nog een zeer fraaie track van... Wat staat hier nou? Oh ja, sorry hoor. Sailor. En dat was Danielle Beckett Long en haar man Will Long. Danielle is al een aantal jaren geleden overleden en Will Long heeft Sailor doorgezet. Maar dit is nog samen in het album Panoramic Dreams Bathed in Seldomness. Zometeen in X-ray te horen. En daarna is het natuurlijk weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Blijf vooral bij de Concertzender, want hier is nog veel meer moois te beleven. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor de reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet altijd heel erg goed. Dus wat mij betreft, tot volgende week. Nogmaals, dank voor het luisteren. En volgende week, ijs en wederdienende, is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

1994, wat was het toch een mooi jaar. Dat bewijst ook weer deze Pepper van Speedy J, oftewel onze grote Rotterdamse vriend. Jochem Paap, Speedy J, deed dit in 1994 via Beam Me Up en later verscheen het nog op Warp Records. Op de 12 inch, Two Gingers remixes. Pepper, Speedy J. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Ik wens u allen van harte welkom. Fijn dat u erbij bent. Maar helaas, je kunt nergens anders heen. Dus ja, thuis blijven, binnen blijven, dat is het devies. En daar komen we wel naar u toe met de mooie muziek van toen en nu. Maar eerst heel veel uit nu, zoals de nieuwste van Wrangler. Wrangler, Ben Edwards, oftewel Bengen. Steven Mellender, ex-Cabaret Voltaire en Phil Winter van Tune. Hun nieuwste heet A Situation. Dit is Anthropocene, dit is Wrangler, dit is X-Rated. Een hele goede avond.

0: het electro-duo uit Detroit, Adult, met een punt erachter, is weer helemaal terug. Adult, en het nieuwste album heet Perception Is As of Deception. En daarvan hoort u Why. Always Why. Ja, waarom? Waarom altijd? Waarom? Maar goed, daar weten we het antwoord toch niet op. Waar we het antwoord wel op weten is of de nieuwe van The Orb een heel goed album is. En dat is het. Abolition of the Royal Familia heet die. En daar doen tal van coryfeeën aan mee, zoals David Harrow en Steve Hillage en Miquette Giroudy van System 7. Dit is Idle Orb, de nieuwste van The Orb. En echt, die mag er zijn. Ouderwets, The Orb, Alex Patterson.
1: Our viewers who missed our story last week on reports of the influx of so-called killer dope in urban areas around the country. Weekend Update has been analyzing the samples of marijuana sent to us anonymously all week. We are pleased to report that so far the only significant finding has been that if you force a baby squirrel to smoke 700 cannabis joints a day, he will become disoriented, seems to take the laws of self-preservation less seriously, tending to play with his nuts rather than store them.

Corruption hoorde u. En dat is afkomstig van het nieuwe album van Magic Sword. En dat album dat heet Endless. Magic Sword, niemand weet wie erachter zit. Want net als Daft Punk verstoppen ze hun gezichten. Niets te zien en dat willen ze ook zo houden. Magic Sword, maar het is wel duidelijk dat ze zich hebben laten beïnvloeden door acts als Daft Punk. En zeker de eindjaren 70 elektronica uit Frankrijk. Bijvoorbeeld een band als Space of Space Art. Jean-Michel Jarre, daar zijn ze zeker door beïnvloed. Magic Sword. Ja, dat album mag er zijn. Endless dus. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. We zitten allemaal in de ban van het coronavirus. En daartoe worden er gelukkig natuurlijk ook een heleboel fantastische, mooie initiatieven geopenbaard. Zoals bijvoorbeeld de Italiaanse DJ-producer Neil. Die werkte onder andere samen met Donato Dozzi. Hij heeft een 55-tal muzikanten bereid gevonden om gratis en voor niets een track te leveren aan de verzamelaar World Wide Window. Die kunt u downloaden en alle opbrengsten, de opbrengst van dat album, dat komt volledig ten goede van het Rode Kruis om het coronavirus te bestrijden. Dat is een verschrikkelijk mooi initiatief. €39 of meer kost die. U vindt het op Bandcamp. World Wide Window via Anislab. Ik heb hem uiteraard gekocht voor de muziek. En natuurlijk om het Rode Kruis te steunen. En alleen al voor deze track van Caterina Barbieri. Ga er even goed voor zitten. Dit is hemels. Dit is werkelijk fantastisch. Kippenvel van A tot Z. Ze doet het weer. Caterina Barbieri in Clessidra.

Bada, dat zou dus hebben moeten optreden op het Roadburn Festival. Waar het niet dat er een kutvirus tussendoor kwam. Helaas, het kan niet anders. We moeten helaas het Roadburn Festival dit jaar overslaan. Zoals zoveel concerten en festivals, helaas. Dit is Anna von Housewolf in een volledige andere incarnatie als dat u gewend bent. Maar ze weet zich wel vergezeld van een viertal anderen. En dit vijftal zal optreden op het Roadburn Festival, dus als Bada. Het album is net uit en dat was al uitverkocht voordat het uit was. Lekker, 200 exemplaren op vinyl via het label Pomperiorsa. Maar helaas, het is niet anders. Dit was Anna von Housewolf met haar nieuwe band Bada. X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur. En daarna een mix die werd aangeboden door Peter van Koten. Namelijk de mix Lockdown. Dat allemaal na 11. Maar nu eerst andere beklemming van Death Prod. Deze haalde ik laatst weer eens uit de kast. En wat een mega beklemmende track is dit. Gaat u goed voor zitten, want dit is weer een lekkere lange. Treetop Drive uit 1994. Dit is Helge Sten als Death Prod in Treetop Drive 1.

En alweer zo'n weergaloze track van de nieuwste van Edge of Motion. Wie weet kent u ze nog van verre jaren geleden, toen ze op Jux Records allerlei house en techno uitbrachten. Wel nu hun nieuwste album Revolting Angels. Die mag er zijn, u hoorde daarvan Enjoy the Silence. En ik ben iets verder gekomen met de datum dat ding gaat verschijnen. Dat zal waarschijnlijk 27 juli zijn. Dus hou het op eind juli, dan zal die er zijn. De nieuwste van Edge of Motion. Gert-Jan Schonewille en Dylan Hermelijn, dit Amsterdamse duo. We luisteren naar X-Rated, waar we nu verder gaan met Crow's Labyrinth. Dat is het project van Theo Tol. En die maakte de meest waanzinnig mooie ambient gemaakt op een basgitaar. Inderdaad, no synthesizers were harmed in the production. Dat staat er duidelijk bij. Dit is het nieuwste singlewerk van Crow's Labyrinth, Slow Embrace, hier bij X-Rated.

0: Als ik u vertel dat dit een van de meest toegankelijke tracks op het album is, dan weet u het misschien wel wat voor een album dit is. Ik heb het over het album Love Dead van Olan Monk. Ik wilde eigenlijk een track draaien, Gold. Daarvan gaat u echt na dat X-ray dit afgelopen onder uw bed kijken of er niet van alles ligt waar u de nachtelijke uren last van gaat krijgen. Maar daar ontbrak de tijd voor. Daarom heb ik gekozen voor de track Tomb. Die is inderdaad wat lichtvoetiger. Een geweldig album verschenen op het Canvas label. Binnenkort dus heel duidelijk meer in X-Rated van Olan Monk's nieuwe album Love Dead.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna heel veel moois. Een in X-Ray, een door de NASA goedgekeurde X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1987. We gaan naar de dansvloer. Destijds was ik ook DJ van een, ja, zeg maar een heleboel gothic-achtige dingen. En deze kwam, ja, alhoewel ik dit niet reken onder de gothic, maar wel heel vaak langs in mijn draaiset. Ik kwam laatst weer tegen in de platenkast. I Rage, I Melt. Een dancefloor killer van destijds van de band Klik Klik. Hier nu bij X-Rated.

I Am Without Rule, met als ondertitel Sum Sine Regno. Er is de nieuwste van Desideri Marginis, oftewel Johan Levin. En hij doet het weer hoor op het nieuwste album Departed. Wat een heerlijke, fantastische narigheid. En ik word er heel vrolijk van. Dit soort depressieve shit. Fantastisch. Desideri Marginis, de nieuwste, is verschenen via Cyclic Law Records. En hop, daar is er weer eentje voor de eindlijst. En zo gaat het door. En we zijn nog maar op de helft. 2020 mag dan misschien een beetje een rommelig jaar zijn, een gek jaar zijn, een naar jaar zijn. Maar mensenkinderen, wat een mooie muziek wordt eruit gebracht. Soms was dat in 2007 ook het geval. Bijvoorbeeld met het lekkere beukwerk van Good Old Wumpscut. Inderdaad, Rudy Ratzinger. Daar is hij met zijn album Body Senses. Dit is My Dear God.

Zo, dat is een plaat die is blijven hangen nadat ik hem weer eens uit de kast had getrokken van de week. Heerlijk, zeg. Germ van Omala uit Zweden. Prachtig werk. U hoorde de track War hier bij X-Rated op de Concertzender. 1988 hebben we het over. En inderdaad, we gaan terug naar 2020, want daar is een nieuw album verschenen van Slaves No More. Nooit van gehoord, zult u zeggen. Nou, ik ook niet, maar dat komt omdat het is opgerezen uit de herrezen, moet ik dan eigenlijk zeggen, uit de as van Sutcliffe Jugend. En het zijn gewoon dezelfde twee mensen die ook achter Sutcliffe Jugend zaten. Dus waarom ze niet door zijn gegaan als Sutcliffe Jugend, is mij een raadsel. Maar anyway, dat maakt er helemaal niets om. Dit nieuwste album heet die Unraveling en daarvan hoort er nu Girl with the Flowers. Dit is Slaves No More.

zo heeft Vangelis meerdere kanten, dames en heren. Hij heeft een aantal albums uitgebracht die zo heerlijk, maar dan ook echt heerlijk experimenteel zijn. Zoals deze, Invisible Connections. Vangelis, en u hoorde daar van dat album Invisible Connections, de track Atom Blaster. En dat is uitgebracht via Deutsche Grammophon. Inderdaad een artiest die meerdere kanten heeft. En bij wie dat ook het geval is, is onze eigen broeder Dieleman. Oftewel Tony Dieleman. Straks als laatste een track van zijn nieuwste LP, CD, album. Maar hij heeft ook een andere kant en dat zijn drones. Deze heeft hij mijzelf toegestuurd en daar ben ik erg blij om. En ik mocht hem uitzenden. Dit is Am Bass en Glock. Dit zijn de drones van broeder Dieleman.

0: Ongelooflijk, wat een pracht weer achter elkaar, dames en heren, jongens en meisjes. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Wat een album. Peripetia heet hij. Je hoorde I Still Have the Sun to Cast a Light. En zo is het eigenlijk best een sfeervol en wat melancholiek eerste uurtje geworden. En dat komt misschien omdat het voor het eerst sinds een tijdje weer eens regende vandaag. Ik keek een beetje mistroostig zo naar buiten en ik dacht, het regent, dames en heren, het regent. En misschien dat dat het gevolg is geweest van dit uur. Maar genoeg, in ieder geval, de zon gaat volgende week weer schijnen. Dus, nou ja, wie weet wat het allemaal weer gaat brengen. Dit is in ieder geval X-Rated. Welkom in het tweede uur.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. En ook dat is melancholiek gesteld vandaag met prachtig werk van BV Dub. Niet de nieuwste, maar wat ouder werk van BV Dub Rock Van Way verzameld. Maar eerst terug naar 1981, naar AC, Marias AC. Dat is Angela Conway. En zij heeft een aantal platen kunnen opnemen in samenwerking met de heren Gilbert en Lewis van Wire. Gilbert en Lewis doen ook mee op deze track. Dit is haar eerste single, Angela Conway. En dit werd uitgebracht onder AC, Marias AC. Later dropte ze de laatste AC en werd het AC Marias. Kunt u het nog volgen? Hoe dan ook. De eerste single, dat was uitgebracht op Dome Records. Dit is AC Marias met Drop.

Almachtig. Kent u de term koud zweet? Nou, bij deze. Mijn hemel. Rolly Porter. Ik heb, wat festivals betreft kunnen we dit jaar natuurlijk volledig afschrijven. Dat wordt helemaal niks meer, maar ik heb toch het geluk gehad 2 festivals te zien dit jaar. Grauzone en Sonic Acts. En Rolly Porter, die presenteerde zijn nieuwste project Kist Van op het Sonic Acts Festival. En dat is, ja, veel competitie is er natuurlijk niet, maar bij deze is dat nu al het concert van het jaar voor mij. En wat mij betreft mogen alle nieuwe releases nu ook stoppen, want de top is vol. De eindlijst is klaar. En deze staat extreem hoog, dat kan ik u al vertellen. Passage hoorde u van het nieuwste project Kist van Rolly Porter, verschenen via Subtext Recordings. Ongelooflijk, wat een fenomenaal overweldigend geweld en geweldig. Rolly Porter hier bij X-Rated op de Concertzender. En wat er ook mag zijn, is het nieuwste album van de einstürzende Neubauten. Alles in allem. Dit is Zivilisatorisches Missgeschick. Ruim baden u voor de einstürzende Neubauten.

U zult het misschien niet echt in de gaten hebben, maar heel veel van deze track wordt voortgebracht door blazers. Inderdaad, toeters, maar ja, die hoort het niet zo heel erg. Het is elektronisch vervormd door het project Macro Massa. En dat was de Italiaan Victor Nubla met zijn project. Dit kwam van het album Macro Massa Presenta Macro Missa. En dat verscheen in 1987 op het label van Esplendor Geometrico. Heerlijk werk uit 87. Lekker vuig industrial-achtig van Macro Massa. X-rated op de concertzender met nu een nieuw werk. We hadden wel vorige week al een track gedraaid, maar het verdient heus nog een track. Het nieuwe album van Niem en Rapoon, oftewel Giuseppe Verticchio en Robin Story. Zij vormen Niem en Rapoon en het nieuwste album dat verscheen via Winterbite Records. Post Folklore, volume 1. En daarvan hoort u nu Compensating Contemplation.

0: Ja, zeker. We zijn echt diep het orgel ingedoken nu. Hiervoor hoorde u Linnea Patalp en nu hoorde u Maxine Denouk. En Maxine Denouk brengt het nieuwe album Nachthorn uit op 21 oktober. Zo, er is iemand echt helemaal aan het doodgaan hier achter me. Gaat het nog?
1: Ja, we zijn er weer.
0: Oké, goed. Rook te veel, hè? Ongetwijfeld. Maxine Denouk. Nou, ik rook zelf. Maar goed. Nachthorn heet de plaat. En die gaat verschijnen via Fleck Records met een V. Je hoorde Agoraphobia van dat heerlijke album.
2: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated. Te vroeg begonnen, maar dat mag de pret niet drukken, want dan duurt het tweede uur alleen maar langer. De honden, daar doet u mee wat u wil. En de oren, daar gaan wij voor zorgen. Op de draaitafel ligt een LP die ik van de week uit de kast trok uit de 1984. Een geweldige verzamelaar, From Torture to Conscience. Verschenen via New European Recordings. Met daarop In the Nursery 93, Currents 93, zoals het toen nog heette. Clair Obscur, Iron in Flesh en Death in June. En het is de hoogste tijd om daar weer eens een track van te draaien. Dit is de versie die op From Torture to Conscious staat van The Torture Garden. Dit is Death in June.

Nou, dat was hem echt helemaal. Monnik. Wat een geweldige track. Kan niet anders zeggen. Het Vlakke Land. En Monnik komt uit het Belgeland. Het Vlakke Land. En het staat op het album Vondeling. En dat verscheen in 2015 via Consoling Sounds. En even een tip. Monnik die gaat optreden heel binnenkort, namelijk 12 oktober in DB's in Utrecht. En wordt vergezeld door 2v2, het project van Josh Graham. En de avond wordt afgesloten door een mega flink hard concert van de Dead Neanderthals. Dat allemaal dus 12 oktober in de DB's in Utrecht. Zolang het nog kan, hè, op hun oude plek. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Wij bestaan 27 jaar. X-Rated, 27 jaar. En het begint bijna een traditie te worden. Maar onze vaste luisteraar Gerrit Vos, die maakt iedere jaar zo'n beetje een tribute track. Onder zijn pseudoniem Adeptus Mechanicus. Een tribute track alleen bedoeld als tribute voor X-Rated. En daar ben ik Gerrit heel erg dankbaar voor. Zeker als het niveau heeft van de volgende track. Want die is werkelijk verpletterend met die mokerslagen. U gaat het horen. Het ware spookhuis. Het heet A Haunting. Nogmaals dank Gerrit. Hier is voor 27 jaar X-rated Adeptus Mechanicus met A Haunting.

Zo doe je, wat een heerlijke track ook. En wat mij betreft goed passend achter die fantastische track van Adeptus Mechanicus. Pardon. U hoorde Ouroboros. En Ouroboros, dat verscheen in 2015. Via Ant Zen Records. Een heel fijn label dat mooie dingen doet. U hoorde Under the Black Sun. En het Ouroboros album heette Mysterium Tremendum. X-Rated op de concert zijn er nog een pak een beet, een minuutje of 4:25. En dan zijn we er helaas alweer. Maar u weet het, er is meer. Er is zometeen ook een X-Ray. We gaan nu naar een nieuwe release op het 8 Tower Records. En dat is uit Italië. Een album dat verscheen onder de titel Dracula. Music inspired by Bram Stoker's novel. Dat gaat 7 oktober aanstaande verschijnen. Dus dat is eind deze week al. En daarop staat een track van Ona Sander en Les Anges Morts. U hoort de castle van dat album. Geïnspireerd dus door Dracula.

0: heerlijke duistere klanken van Richard Knox. Hem kennen we bijvoorbeeld ook van A Sun Amissa. Die heb ik ooit nog eens live gezien op het HNAS Festival in Diepenheim, jazeker. Richard Knox, zijn nieuwste album gaat Landmarks heten. En dat is nog niet uit, dat komt pas 19 mei. Richard Knox, het album gaat Landmarks heten. En u hoorde Landmarks number 9.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur, straks X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Een band die het presteert om één single uit te brengen. Maar dat is ook gelijk een ongelofelijke hit. Tenminste, volgens de titel Der Hit. Nou, volgens mij is het nooit echt een hele grote hit geworden. We gaan het hebben over Phonophobia. De 7-inch die ze uitbrachten op Avant Garage. Dus in 1980. Nou, dit is hem. De hit van Phonophobia.
2: What's the matter? What's the matter? What's the matter? What could you possibly?

En zo verdwijnt de space van Cosmic Ground helemaal into space. Cosmic Ground, weer zo'n fantastisch nieuw album. De vorige die haalde de eindlijst. En ik denk dat deze dat ook gaat doen. Entropy heet hij. En u hoorde de titeltrack Entropy. Dirk Jan Muller did it again. Cosmic Ground hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat nog moet gaan verschijnen. Namelijk op 28 april. Het album van Loud as Giants. Nou, dat zal veel mensen niet bekend in de oren klinken. En dat kan kloppen. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen Dirk Serries. En hem kennen we van onder andere Fitna Omana en Fearful's Burning en Microphonics. En J.K. Flash, oftewel Justin Broderick. Oftewel J.K. Flash inderdaad. En de grote man achter God Flash. Zij gaan samenwerken als Loud as Giants. En dat album dat gaat verschijnen via Consoling Sounds. Empty Homes gaat het heten. En van dat album wordt er nu een monument. Ruim aan voor Loud as Giants.

Ja, dat waren ze hoor. Svenska Likbrennings Förengen met Eldens Tempel. En dat staat op het album Viska Reza et Eldens Tempel i Bromölla. En dat verscheen onlangs op Old Europa Café. Vonkel nieuw dus, SLF. En daar gaat onder andere de heer Nordvarger achter schuil. Heel fijn. En dat is er volgens mij ook weer eentje voor de eindlijst. Het wordt nu alweer druk. Heerlijk. Svenska Likbrennings Förengen hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu even gaan overschakelen naar 2001. Barry Adamson en Pansonic. Barry Adamson kennen we onder andere van zijn werk bij Nick Cave en The Bad Seeds. En natuurlijk daarvoor in zijn werk bij Magazine. En Pansonic, het Finse duo waarvan helaas Mika Vainio ook al niet meer onder ons is. En IJslands bedoel ik. IJsland, ja. En het hele album is in IJsland opgenomen trouwens. Ik heb het over het album Motor Lab No. 3. Dit is The Hymn of the Seventh Illusion. Barry Adamson en Pansonic.

heerlijk onderaards gepruttel van Annie Arias. En Annie Arias, ik vond deze track van Annie Arias, die overigens Formation heet, op de nieuwste Mind the Gap. We zijn al toe aan nummer 165 maar liefst. De nieuwste Mind the Gap, die mag er weer zijn. En dat is natuurlijk de uitgave die iedere keer zit bij de Gonzo Circus. Bij het nieuwste nummer dus vindt u deze Mind the Gap nummer 165, waar dus deze prachttrack van Annie Arias op staat. We hebben nog een track te gaan en dat is helemaal een nieuw werk van Scanner. En hij is er zelf, ik heb erover gesproken, weliswaar niet live, maar via de chat, zeg maar, zijn nieuwste album. En hij heeft zich laten inspireren door de helden, de pioniers van de elektronica in de jaren 60 en 70. En dat zijn er nogal een boel. Heel goed dat hij zich daardoor heeft laten inspireren. En heeft geleid tot het nieuwe album Alchemia van Scanner. Robin Rimbaud. En u hoort hem nu in de track Chimera. Dit is Scanner.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Zo, ik denk laat ik eerst eens de honden aan het woord laten. Hoor de Scanner met Chimera van het album Alchimia. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Welkom in het tweede uur van X-Rated. Nog tot 11 uur en daarna nog meer moois. Namelijk een exclusieve Tangerine Dream mix in X-Ray. Maar eerst naar wederom een muzikant die ons moest ontvallen. En we hebben het over Frank Z. En Frank Z, dat staat, de Z die staat voor Ziegert. En Frank Ziegert was vanaf het allereerste moment betrokken bij de band Abwärts. Dit komt van een album waar ook Mark Tjoen van de Einstürzende Neubauten vroeger aan meedoet. Alex Diel en ook FM Einheit van de Einstürzende Neubauten vroeger doet ook mee. Zat toen in Abwärts en Abwärts bestaat of bestond of eigenlijk bestaat nog steeds. Onder de bezieling, of bestond nog steeds, moet ik eigenlijk zeggen, als ik wil zeggen, bestond onder de bezielende leiding van Frank Ziegert. Want helaas, hij is ook overleden. Dit album ligt op de draaitafel, Der Westen ist einsam. Rust in vrede, Frank Ziegert. Dit is Abwärts met Beim ersten Mal tut's immer weh.

Figure the birds and

Transfigure birds of prey.

sweet dreams.

Gisteren was het op de kop af 14 jaar geleden dat ik om 1:00 's middags een telefoontje kreeg van toenmalig eigenaresse van Kink FM, Jantien van Tol. Of ik wist waar Arjan Grolleman was. Nee, dat wist ik niet. We zijn op zoek gegaan en om 4:30, 5:15 die middag hebben we hem dood in zijn huis gevonden. Ik had toen in die week daarna de moeilijke keus. Moest ik X-Rated doorzetten, ja of nee? En ik heb gekozen om dat wel te doen. Gewoon om al deze muziek op de radio te houden. Dat is tenslotte iets waar Arjan altijd voor gevochten heeft. En daartoe ging ik nog over om te kijken naar de playlist die we de zondag daarvoor, dus op 17 januari, hadden gedraaid. En het bleek dat Tony Wakeford met de track Non Omnis Moriar de laatste track was, die de laatste cd was die Arjan in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. En het album heet ook nog eens een keer Not All of Me Will Die. Ik heb die track al eerder gedraaid en de laatste keer was 4 jaar geleden en toen maar een gedeelte en nu dus helemaal, omdat dat natuurlijk wat mij betreft de ultieme track is voor Arjan Grolleman. Gisteren zijn we voor de laatste maal naar zijn ouders gegaan. Waarschijnlijk zal het dan echt de laatste maal zijn, want die worden ook een heel stuk ouder, zijn inmiddels een heel stuk ouder geworden en kunnen een groep mensen moeilijk meer aan. Dus het was nogal beladen gisteren en daarom nu ook Tony Wakeford in de speler. Ter nagedachtenis van Arjan Grolleman, de geestelijk vader van X-Rated. En inderdaad, let op die titel, Not All of Me Will Die. En dat slaat zeker op jou, lieve Arjan. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met een rondje Winter Lights. Ja, het is al lekker duister genoeg. Het is koud genoeg voor veel Winter Lights. Achter elkaar zijn er 2 releases verschenen. De eerste aan het einde van het vorig jaar. De tweede aan het begin van dit nieuwe jaar. Gidja, die verscheen eind vorig jaar. En dat is het project van Abi Hellasdottir. En zij maakt niet alleen prachtige muziek, zij maakt ook nog eens een keer schitterende hoezen. En dat bewijst ook de hoes van Gidja en bewijst ook de hoes van de volgende die we gaan draaien. Daarover straks meer. Eerst nu de nieuwste Gidja. Hoe je de titel en de titel van het album uitspreekt, dat mag u zelf uitvogelen. Het staat op de playlist. Nieuw werk van Gidja op Winter Lights.

U hoorde een track van Telst. Dat is Rob Meldrum. Telst met het album Celestial Displacement. Ook weer zo'n schitterende release op het Winter Light label. Inertia hoorde u van Telst hier bij X-Rated. Waar we nog tijd hebben voor twee tracks. In ieder geval één track, die komt nu. De andere natuurlijk straks. Ik heb nog veel meer nieuw werk. Namelijk het nieuwe album van Atrium Carcary samen met Kammerheit. Twee grootheden uit de Dark Ambient. Die werken samen op het album Apparatus. Nieuw werk op Cryo Chamber. Hier zijn ze samen in Mechanism.

0: Zo, was dat intens of was dat intens? Achter elkaar eerst Giulio Andinucci en nu de nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Wat een album, echt ongelooflijk. En hetzelfde geldt voor Andinucci. Dat wordt weer dringend in de lijst. Peripeteia, zo heet de nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Via Dice Records zal die aanstaande vrijdag gaan verschijnen. Prachtig werk, meneer Irisarri. Je hoorde de track Mellified.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Tweede uur X-rated. Nou ja, is eigenlijk al bijna 5 minuten bezig. Maar goed, een wat kleiner uur. Tweede uur. En een wat groter eerste uur. Het maakt allemaal niet zoveel uit, want het is allemaal gewoon geweldige muziek. X-rated. Nog tot 11 uur. En daarna een exclusieve mix. Namelijk de 7e deel uit Aerial Views. Gemaakt door Southern Depot and Science. Dat straks na 11 in X-ray. Nu eerst terug naar 1981. En waarom? Sinds augustus vorig jaar werk ik weer in een platenzaak. Dat is in Hilversum. Daar moet u eens het oor te luisteren leggen. En dat is leuk. Dat is gewoon ontzettend leuk om weer terug te zijn in de platenzaak. Want dan maak je dingen mee zo waar ik gewoon af en toe warm van word. Zo stond er een jongen van, nou laten we zeggen, 16, hooguit 17 voor mijn neus van de week. En hij viel al op omdat hij een Movement t-shirt van New Order aan had. En uiteindelijk dook hij in de tweedehandsbak en kwam daaruit met de LP van Grauzone. Nou, een jongen van 16, 17 met een New Order t-shirt aan, een Movement en met de Grauzone LP in zijn handen. Ik vind dat schitterend. Dat zijn dingen waar ik echt heel erg blij van kan worden. En daarom heb ik zelf Grauzone ook weer eens uit de kast getrokken. Zijn favoriet was Marmelade und Himba Ice, vertelde hij mij. Mijn favoriet is Schlachtet, Grauzone.

Twee grootheden die elkaar opzoeken, dat kan alleen maar resulteren in prachtig werk. Zoals dat ook het geval is bij de heren Giuseppe Verticchio en Robin Story, respectievelijk Nim en Rapoon. Het nieuwste album zal aanstaande vrijdag 22 mei verschijnen via het fantastische Winter Light label. Post Folklore Volume 1 gaat die plaat heten, of cd. En u hoorde daarvan Melancholy's Bow. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar ik net heel even uit het raam zag dat er nou werkelijk een gigantisch leger aan vleermuizen hier langs het raam giert. Prachtig, want ik gooi net de ultieme vleermuis in de speler. We hebben het over Roz Williams. Helaas al heel lang niet meer onder ons vanwege zelfmoord in 1998. Hij was de man achter Christian Death, maar ook achter Premature Ejaculations. Deze track haal ik van de verzamelaar Sacred War. En daar staat nog veel meer fraais op als Death in June, Savage Republic, Anton LaVey, wat dacht u daarvan? Jawel, Non Solivictus en deze dus van Premature Ejaculations. Dit is Agents of Death.

aanstaande donderdag. Jawel, dan is het Hemelvaartsdag. En vandaar maar eens een heuse Himmelvaarttrek in deze X-Rated. Tod und Himmelfahrt des Guts. Hoorde u van Carlos Perron samen met de stem van Peter Ehrlich en teksten van Johann Wolfgang von Goethe. Dat staat op het geweldige album Ritter und Unholde van Carlos Perron samen dus met Peter Ehrlich. Aus einer Erzählung. Prachtig werk dus van Carlos Perron, vroeger natuurlijk lid van de Zwitserse band Yellow. En van Zwitserland gaan wij naar Nederland, namelijk naar gewoon Utrecht, de stad waar ik op dit moment ook zit uitzending te maken. Daar huist nu een band die Noir O heet. Oftewel Zwart Water. En dat is een band die voortgekomen is uit leden van Grey. G-R-A-E-A-E. Hun nieuwste die heet Février. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de maand waarin het is opgenomen, namelijk februari. Maar dat is al in 2019 geweest. Nu pas verschenen is het album Février dus. En daar, dat album dat staat helemaal bol van hele lange, heerlijke soundscape-achtige tracks. Lange drones door middel van akoestische instrumenten en soms wat elektronica. Noir O. En de titels van de nummers zijn vernoemd naar de tijdsduur van de tracks. Dus 8:41... Voor wie goed is in Frans, dat is de tijdsduur van de track die u nu gaat horen. Hier is Noir O.

Gepäcksinsel. Eine ist schon festgewachsen.

Erg fijn sprankelend geluid van Tobias. En Tobias dan met een punt erachter. We hebben het over Tobias Freund. En zijn nieuwste die heet 1972. 1972 of 1972. Hoe u maar wil. Deze track heette Schism. Heerlijk nieuw werk van Tobias. En we, ja, hij is eigenlijk sterk verankerd in Berlijn. Hij zit in de crew rond Berghain. En deze werd dan ook uitgebracht door het vooraanstaande Duitse label Oostgutton. En we blijven eventjes in Duitsland. Van Berlijn gaan we naar Hamburg. Het nieuwe trio Love Songs. Ja, een iets wat suffige naam zeg ik dan. Maar het album is allerminst suffig. Zij brengen een soort krautrock geluid. Nou, schrap de rock. Een soort krautgeluid anno nu op het nieuwste album Nicht Nicht. Dat zal gaan verschijnen op 22 mei aanstaande. Echt een heel erg fijn album dat in de verste verte wel doet denken aan bijvoorbeeld werk als Die Wilde Jaakt. Er komt heel veel moois op dat gebied uit Duitsland. Dit is Proxy 1. Dit is Love Songs.

Deze week kwam het treurige bericht dat Tony Allen is overleden, de beroemde Afrobeat drummer. Hij is zo'n beetje samen met natuurlijk Fela Kuti zo'n beetje de uitvinder van de Afrobeat. Nou, Fela Kuti in X-Rated, dat zie ik nog niet snel gebeuren. Maar Tony Allen, die breidde zijn horizon behoorlijk uit. En heeft ook met tal van popmuzikanten en muzikanten uit de elektronica samengewerkt. Zo heb ik hem nog samen gezien met Jeff Mills bijvoorbeeld op het Rewire Festival. En in 2015 trad hij toe tot het Moritz von Oswald trio. Samen dus met Moritz von Oswald en Max Lodenbauer. Zij maakte het album Sounding Lines en daarvan hoorde u Sounding Line 3. Tony Allen, begenadigd drummer, een fantastisch muzikant en een grote held in Afrika, met name in Nigeria, maar is eigenlijk gewoon in de hele wereld. Rust in vrede, Tony Allen. Vandaar even het Morald van Moritz von Oswald trio uit 2015. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Met nu ruim baan voor het nieuwe album van Ben Lucas Boysen. Hij opereert ook onder de naam Hack, H-E-C-Q. En zijn nieuwe album is er eentje van een ongelofelijke schoonheid. Mirage heet hij, of Mirage, zo u wil. Ben Lucas Boysen. Ik ga er ook totaal niet doorheen praten, want het verdient om volledig gedraaid te worden. Vandaar nu de track Venia in zijn totaal. Dit is Ben Lucas Boysen. Waarlijk

Wat een geweldige geluid en wat een geweldige stem. De Iraanse zangeres Samar Rad en ze noemt zich Mentrix. Haar nieuwste album heet My Enemy, My Love. En u hoorde daarvan Nature. En Samar is verhuisd onlangs van Iran. Ze woonde in het oostelijk gedeelte van Iran. Ze is verhuisd naar Berlijn. En dat heeft natuurlijk feitelijk wel te maken met het feit dat je dan toch wat makkelijker de muziek de wereld in kan helpen. En gelukkig doet ze dat via haar eigen label House of Strength Records. Heerlijk werk van Mentrix. En dit is de nieuwe van Ricardo Donoso. Hij heeft weer een nieuw album op Dano Valley. En ze zijn toch weer allemaal fijn hoor die hij uitbrengt. Content heet het nieuwste album. En daarvan hoort u nu A Consensual Hallucination.

Het geluid van Dark Morph. En u hoorde daarvan Dark Wave.

Track. Wel de beste track van het album Dark Morph, bestaande uit Carl Michael von Hauswolf, inderdaad vader van, en Jonsi van Sigur Rós. Samen vormen zij Dark Morph. En het is uitgekomen op het label van Anna von Hauswolf, Pomperipossa Records. Het cirkeltje rond, zou je zeggen. Prachtig werk, Dark Morph. En de laatste van dit uur is voor Hans Joachim Rödelius. Allemaal een track van zijn nieuwste Selbstporträt. Ware Liebe. En daarvan hoort u nu Nawärme. Rödelius.

we moeten toch al binnen blijven met z'n allen. Dus die honden, die moeten ook binnen blijven. Tuurlijk, social distancing, daar gaat het om in het leven tegenwoordig. We gaan terug naar 1980 met het obscure gezelschap P1E. Ja, die is nooit verder gekomen dan één single. Maar dan wel in de gelederen Alexander Hacke. En hem kennen we natuurlijk onder andere van bands als Einstürzende Neubauten, waar die nog steeds in zit. Crime in the City Solution. En nog veel meer werkt tegenwoordig ook samen met zijn vrouw. En heeft een ware staat van dienst. Alexander Hacke zat in de band P1E. Samen met Ute Droste, Michael Schaumers, Michael Hirsch. En eigenlijk de leider van P1E, Thomas Voburka. Dit is P1E met 49 Second Romance.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nou, vanavond laten we de honden maar even ruim baan geven.

Potverdorie, jongens. Oh, dit heeft wat mij betreft wel al de prijs van het beste Berliner Schule Sinti-album van het jaar gewonnen. Farcaster, dat is het album van Martin Stürzer. En hij is ook bekend onder de naam Philios. Dit bracht hij echter onder zijn eigen naam uit. U hoorde Event Horizon van het net verschenen album Farcaster. En het zijn opnames die hij live gemaakt heeft. Deze werd gemaakt op 24 maart jongstleden. En er staan ook nog opnames op van 31 maart en van februari van dit jaar. Martin Stürzer. En hij heeft het allemaal live opgenomen in zijn studio in Woepertaal. En het belooft sowieso de aandacht om dat op zaterdagavond te checken. Want hij zendt steeds vanuit zijn studio live uit. Gisteren liep het totaal in de soep, dus dat ging niet door. Maar deze opnames die heb ik ook live zitten bekijken. Wat een geweldig album van Martin Stürzer. X-Rated op de concertzender. En gisteren trok ik een t-shirt aan dat eigenlijk een visuele verbeelding is van de pest. Inderdaad, ergens tussen 13 en 1400 had de wereld te maken met de pest. Ook wel plague genoemd. Ook wel de zwarte dood genoemd. We zitten eigenlijk nu ook weer in zoiets. Alhoewel, de coronavirus is een virus en de pest was een bacterie. Maar goed, ellende, dat geeft het sowieso. En het deed mij denken aan het album van The Clinic uit 1987. Het album Plague. En daarvan hoort er nu Plague. The Clinic.

Het heerlijke bombastische geweld van Pantheon Legio Musica van het album Per Aspera Ad Astra. En u hoorde daarvan Vesta. Het verscheen in 2008 via Tonar Records. Label wat ook al niet meer bestaat. En ik weet niet eens of Pantheon Legio Musica nog bestaat. Het was een trio in ieder geval, of is nog steeds een trio. Onder leiding van Alex Rees. Pantheon Legio Musica hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer ietsjes rustiger hoor, want we gaan naar het nieuwe werk van New Risen Throne. Dat album blijft ook maar groeien en groeien. Echoes from the Loss is dit van het nieuwste album The Outside. En het is een remix gemaakt door Frederik Arbour. En dat is de baas van Cyclic Law Records. En hij weet ook furoren zelf te maken. Als Visions. Dit is New Risen Throne.

buitengewoon heerlijk duister. Inderdaad. Uit Polen, Paranoia Inducta. En dat was afkomstig van het album Gloria Laus. En u hoorde Corpus Mysticum. Paranoia Inducta. En dat verscheen destijds in op Beast of Prey Records. Tevens uit Polen. Sterker nog, het label van Beast of Prey is ook ik moet het anders zeggen. Degene van Paranoia Inducta is ook degene die Beast of Prey beheerst. Of beheerste, want het label is niet echt meer wat je noemt heel erg actief. Dat is natuurlijk buitengewoon jammer. Deze past wel in een paas- of kerstuitzending, bedacht ik mij. Maar ja, hij is nu al langsgekomen hier bij X-Rated op de concertzender. We hebben nog een klein kwartiertje en nog veel moois. Daarna krijgt u een X-Ray en dat behelst de beloofde opname van de Tape Loop Orchestra. Dat zometeen allemaal in X-Ray. Maar eerst gaan we van Polen naar Amerika. Bethan Callow, het album Even. En dat verscheen in 2016 via Touch Records. Dit is het schitterende Low. Hier is Bethan Callow.

Mijn populisten moeten natuurlijk direct aan schreeuwende politici. Oeps, daar gaat het. Aan schreeuwende politici denken, maar dat is niet altijd een feit. Populist is het nieuwe duo tussen Daniel Miller en Nicolas Bugayev. En Daniel Miller vooral, die kent u natuurlijk, of hopelijk in ieder geval, als de oprichter en nog steeds baas van Mute Records. Dus dat label dat zo verschrikkelijk heeft gedaan voor bands als Depeche Mode en noem ze allemaal maar op. En hij heeft ook nog in een grijs verleden een fantastische single opgenomen. TVOD van The Normal. En bracht ook nog een hele guitige LP uit onder de naam Silicon Teens. Daniel Miller al eeuwenlang in de muziek. En nu beukt hij er goed op los als populist. Uitgebracht via het label The Temple and the Low Dive. Je hoorde de track Eraser hier bij X-Rated op de Concertzender. En precies op het goede moment is daar een nieuwe single verschenen van Consolidated. Jawel, en dat is eigenlijk na de afgelopen weken in Amerika meer dan hard nodig. Actueler dan ooit zou je eigenlijk kunnen zeggen. Consolidated is terug. Mark Pistol die openbaarde de track deze week op zijn eigen Facebookpagina. Waarlijk fantastisch werk en wat ik al zei, actueler dan ooit. Capitalism, dit is de nieuwste van Consolidated. War between the sexes, you got a war between the government, you got a war against your taxes, wonder where are you fucking money went. Stock markets have plunged over fears about the coronavirus and the conflict among major oil producers. Your choice is clear. You get America or the future. America or humanity. And a possible natural world. You don't get both. You think you can have both? You get America. To me, millions will die and they'll win back. Change nothing. Institutions collapse, because of social free fall, destroy the country. We can deal with that. We cannot deal with any change to fundamental economic relations and policy. Profit will be protected. Profit over war. Profit over honor.

Ja, en ook ineens weer zo afgelopen. Helaas, maar waar. Maar je hebt dan wel wat. Je moet er heel lang op wachten, maar dan is er eindelijk nieuw werk van Portion Control. Helaas, net nog niet fysiek, net als Consolidated overigens. Maar goed, digitaal, dat moeten we dan maar even voor lief nemen voor een keertje. Portion Control, het nieuwste album dat gaat verschijnen, heet Head Buried. Daar hoorde u de titeltrack van en nogmaals alleen verkrijgbaar. Digitaal via hun eigen Portion Control. Net. X-rated op de concertzender. En we gaan terug naar Nederland en ietsjes gaas terug met de nieuwste, inderdaad alweer, van Hunter Complex, onze Lars Meijer. En dat is een bezig baasje, want nog niet koud nadat Dead Calm en Zero Degrees is verschenen, is er nu alweer een nieuwe EP. En die heet Rain in Europe. En net als het album uitgebracht via Burning Witches Records. En hij is weer fijn en nooit geweten dat Lars ook in Afrika is geweest. When I Was in Africa. Dit is van de nieuwste EP dus, Hunter Complex.

Sinti en nog steeds Spacey. En dat mag ook wel als je Space Art heet. Kent u ze nog? Space Art, die hun grootste hit had met de track Onyx. Het project van Dominique Perrier en Roger Resitelli. Maar Roger leeft helaas niet meer, maar heeft gelukkig wel een zoon gekregen. Die heet Tommy. En samen met Dominique Perrier hebben ze nu het album Entre Vue uitgebracht. Via Deserted Island Music. Je hoorde Psychedeliose van dat nieuwste album van Space Art. Hier bij X-Rated. En het nieuwe album van BV Dub. Dat is al een tijdje uit. Alleen het fysieke exemplaar, dat duurde er wat aan langer over vanwege alle corona-ellende in Italië. Maar daar is die dan. Het album 10 Times the World Lied. Wat er bijzonder aan is, is dat alle tracks 7 minuten en 52 minuten duren. En dat alle tracks beginnen met Not Yours Too. Dus heb je break en rule en take en nou, noem het allemaal maar op. Wij kiezen voor Not Yours to Build. Dit is Brock Fenway, prachtig nieuw werk van BV Dub.

0: Ik zei het al, het was het concert van het jaar. Zoveel concerten zijn er niet dit jaar, dus dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Maar toch. Het beste wat ik gezien heb dit jaar was Rolly Porter. En dat was op het Sonic X Festival in Paradiso in Amsterdam, waar hij de première gaf van zijn nieuwste project Kist Van. En dat album is afgelopen vrijdag eindelijk verschenen. Fantastisch werk van Rolly Porter. U hoorde de track Burial.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. Het is warm, u kunt lekker buiten zitten met de boksen en wat een goede kelken gevuld en de honden die laat u binnen. Deze week werden we allemaal, eigenlijk de hele wereld en Amerika in het bijzonder, opgeschrikt door het brute politiegeweld. Een blanke politieman die een donkere man op straat

duwt en maar liefst 8 minuten met zijn knie in de hals van de man drukt. Weerzinwekkend en eigenlijk nog meer verbijstering en weerzinwekkendheid bracht het feit dat de politieagenten zijn collega daar gewoon bij stonden en helemaal niets deden om tegen te houden. Dergelijk structureel politiegeweld is helaas nu, ja, het was al duidelijk, maar het is nu duidelijker dan ooit. Het is gewoon structureel en er is echt iets compleet mis bij de politie. Maar natuurlijk is er heel veel mis in Amerika met Donald Trump op de eerste plaats. Maar in ieder geval, ik had echt verwacht dat een van die agenten wel zou ingrijpen en misschien zelfs wel een pistool zou trekken om zijn collega om zeep te helpen. En dat bracht me bij de band Cop Shoot Cop. Dus die heb ik weer eens op de draaitafel gelegd. En helemaal wanneer je de titel It Only Hurts When I Breathe hoor, dan krijg je toch kippenvel als je aan George Floyd denkt. Deze is voor jou George Floyd. Cop Shoot Cop.

0: Why the fuck didn't you just enjoy it? Why the fuck didn't you just enjoy it? Why the fuck didn't you just enjoy your own fucking body?
1: Zo, ja, dames en heren, bent u daar nog? Dit was Lab Report, het project van Matthew Schultz en Eric Pounder. En dat was alweer in 1993. En die wisten zich op dit album vergezeld van Genesis P. Orridge en Lydia Lunch. En die waren duidelijk, heel erg duidelijk aanwezig. Genesis P. Orridge voornamelijk door samples die hij maakte en gebruikte van Throbbing Gristle en Psychic TV. En natuurlijk Lydia Lunch, die onmiskenbaar aanwezig was met haar stem in de tracks Rant en Rave, naadloos aan elkaar. Gemixt op het album Unhealthy, Genesis, Peorage, Lydia Lunch en Lab Report hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu andermaal een track gaan luisteren van Golden Ashes. En dat is Maurice de Jong. U kent hem wellicht van Gnaw Their Tongues. En wat dacht u van de titel Let Death Stalk My Enemies, Let the Grave Swallow Them Alive? En dat vindt u allemaal op het album In the Lugubrious Silence of Eternal Night. En het album verscheen via Kapmes Records. Nou, dan weet u het wel. Houdt u even goed vast, want hier is gedurende 5 minuten Golden Ashes.

Een goed stukje Marshall van Tribe of Circle. Colors of Europa. En dat vindt u op het album Rien ne disparaît jamais vraiment. Heerlijk werk van Tribe of Circle hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog een dik half uur te gaan. En daarna X-Ray tot middernacht. Dus u bent nog wel even bezig. En dat is maar goed ook, want sleep is overrated, u weet het. En de zon is inmiddels onder, dus gaan we verder met donkere rituelen. Zoals dat onlangs verscheen via Ashtoreth en Chetonia. En dat hebben ze in eigen beheer uitgegeven, het album Throne of Astroarch. En u hoort daarvan nu de track Asir. Dit is Ashtoreth samen met Chetonia. Ashtoreth is Peter Verwimp uit België en Jessica S. komt uit Nieuw-Zeeland. Dit is nogmaals Ashtoreth en Chetonia.

En naadloos van Ashereth en Chetonia over naar Zero Comma. En Zero Comma, dat was het project van Michael de Wit. En Michael de Wit, die heet eigenlijk voor de burgerlijke stand Michael Sperlhofer. En komt uit Oostenrijk. Zero Comma was een buitengewoon duister project. Wat midden jaren 80 furoren maakte. Met voornamelijk het album The Secret Eye of Layla. Uitgebracht via Necrophil Records. Later heruitgebracht via Permis de Construire op plaat. En is nu in een box verschenen met twee andere platen erbij. Of cassettes of cd's, zoals u wilt. Zero Comma. En u hoorde van deze LP en origineel cassette Death Posture Zero Comma hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van... Ik was even het hoesje kwijt, daar is die. Yarguna en Henrik Meyercord. Yarguna is een elektronica muzikant uit Italië. Henrik Meyercord is een cellist uit Zweden. Samen maakten ze het album Tapestry Flow via Project Records uit Amerika. U hoort een gedeelte van Helicht Berg.

The Lovers Part 1 van de legendary Pink Dots. En die draaiden we hier bij X-Rated vanwege het feit dat onlangs bekend is geworden dat op 14 mei jongstleden Mary Lou Bush is komen te overlijden. Dit was voor haar.

Daar gaan we. Het tweede uur van wat niet X-rated is. Helaas, als u later bent ingeschakeld. Bob is helaas geblesseerd, kon het helaas niet halen. Heeft zich vorige week waarschijnlijk... Ik vul maar even aan, maar het leek erop alsof hij zich tegen beter weten in... om zijn programma te kunnen maken, toch naar de studio heeft gesleept. Maar ja, had zichtbaar pijn. Dus in overleg met de dokter en de fysio... was het misschien voor iedereen maar het best dat Bob even de tijd neemt... om een beetje te herstellen en zijn lichaam rust te geven die het even nodig heeft. Dus Bob, hij is er niet bij vanavond, helaas. U zult het met mij moeten doen. Ik ben Harold Roeland van Sensenta, normaal gesproken eerder op de zondagavond. En aangezien ik er toch zit, gaan we nog even door. Maar het is niet helemaal zonder Bob vanavond. Sowieso is er straks om 11 uur een X-ray. En die is samengesteld door Bob. Bob die stelt het altijd het laatste uur op afstand samen, omdat hij nou eenmaal ook met de trein naar huis moet. Dus deze is gewoon van zijn hand. Dat kan allemaal op afstand. Via de brief, de post, de e-mail, de computer. Dus straks om 11 uur, een heel uur nog, samengesteld door Bob, blijft u vooral hangen daarvoor. En ook nu een beetje Bob, want Bob stelt een hoop vertrouwen in mij dat ik deze twee uren van hem over mag nemen. Het is gewoon fijn om te weten dat mensen dat vertrouwen in je hebben. Dus ik vroeg hem, Bob, heb jij dan misschien nog een leuk verzoekplaatje? Die kans krijg je niet zo vaak om op zondagavond op dit tijdstip een verzoekje te mogen doen. En die had hij. De vraag was eigenlijk alleen welke plaat van Coil het dan zou worden. Dus na even flink graven in de archieven, niet zozeer om die platen te vinden, want die liggen waarschijnlijk ergens bovenop de stapel, maar meer om te kijken welke plaat van Coil die misschien nog niet gedraaid heeft, is het uiteindelijk deze geworden. Dit is de Red Queen voor Bob op de bank. Trek een biertje open, jongen, en geniet ervan. Coil.

Dat was voor Bob thuis geblesseerd op de bank. Helaas, Coil met de Red Queen. Een heerlijke plaat eigenlijk. Niet dat het me verrast dat je leuke platen uitzoekt, Bob, maar... ja, die piano, het lijkt wel een beetje jazz. Het is een beetje jazzy. En dat ben ik niet van je gewend. Als je er weer bent, moeten we even praten. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Het is een goede keuze. Coil, the Red Queen voor Bob. Het is vandaag 14 juni. Een fijne zondagavond. En bij onze dierbare vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Dan heb ik het natuurlijk over de Verenigde Staten van Amerika. Daar is het een beetje chaos op het moment. Ze hebben op volle map een virus over zich heen gekregen. En er is nu van alles aan de hand met onlusten, plunderingen, protest, racisme, politiegeweld. Het lijkt even niet echt lekker te gaan daar. En zoals gezegd, 14 juni, de man die daar boven zou moeten staan en de partijen dichter tot elkaar zou moeten brengen, laten we het daar verder niet over hebben, in hoeverre dat wel of niet lukt. Dat is de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald Trump, en die is vandaag jarig. Het is heus waar, Wikipedia zegt het, dus dan moet het wel waar zijn. Hij wordt vandaag 74, ja. 74 jaar oud en nog steeds knaloranje. Je vraagt je af, hoe doet hij het? Waar haalt hij het vandaan? En verder zonder commentaar, een plaatje speciaal voor onze vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan met liefde. Dit is Jimi Hendrix, de Star Spangled Banner.

Voor onze vrienden in de Verenigde Staten van Amerika, Jimi Hendrix met de Star Spangled Banner. We hopen dat jullie snel daar weer de balans vinden of hervinden. En vooral dat de partijen elkaar weer mogen vinden daar. Het is vreemd om te zien. En ook te horen van vrienden wat daar allemaal plotseling boven komt. En wat schijnbaar al lang gesluimerd heeft. En aansluitend aan Jimi Hendrix hoorde u van het heerlijke System Morgue, hoorde u Aquilon van de gelijknamige plaat. Zoals gezegd, Bob is er niet vanavond. Dat heeft een hele hoop nadelen die duidelijk zullen zijn, maar het heeft voor mij één voordeel. Want soms komen er hele goede platen uit waar dan maar een paar tracks op staan. En één van die platen is de nieuwe van Rolly Porter. Kistvaan heet die plaat. En Bob die heeft hem, nou, ontdekt zal ik niet zeggen, want hij was zich er natuurlijk al bewust van, maar ik kende het niet. Dus dan laat ik altijd Bob een beetje voorgaan in de muziekkeuze. Van de 6 tracks die erop staan, heeft hij er al 3 gedraaid. En aangezien hij er nu niet is en thuis zit, dus wat wou je doen, Bob? Kan ik een mooi eentje voor zijn neus wegkapen, dat zal hij vast prima vinden. Eentje die zo steengoed is dat ik zeker weet dat hij hem, nou, bijna wel zeker weet dat hij hem had gedraaid vanavond of anders volgende week. Van Kistvaan is dit Rolly Porter met het heerlijk klankontwerp van Inflation Field.

heerlijk de diepte in. Laat maar helemaal uitklinken tot op het einde. Wat een heerlijk stuk is dit. Dit was IA met Mater Lacrimosa. En daarvoor hoorde u Rolly Porter met het geweldige stuk van een geweldig album. Inflation Field van het album Kist Vaan. En IA, dat zijn gewoon de letters IA. Zoals je op de middelbare school dacht dat een ezel klonk. En die maakt nog veel meer van dit soort fraaie dingen. Wie ook mooie dingen maakt, dat is Five Elements Music. Die brengt een hoop dingen uit, alles op één label. Dus ik vermoed dat het zijn of haar eigen label is. En een van die heerlijke werken, daar gaan we nu luisteren, dat is Oberoth. En Oberoth, dat ga ik mengen op den duur met een werk uit Rusland. Dat is Paralog. Met het stuk Paralog. U hoort Five Elements Music en Paralog.

Ja, en met Oberoth van Five Elements Music, daarna Paralog van Paralog en tot slot een oudje, Junk Project met Composure, komen op het einde van deze uitzending van 2 uur. Een uitzending die niet echt een naam heeft. Het was geen X-rated, helaas, omdat Bob, u hoorde het al, geblesseerd thuis zit en we even moeten zien wanneer hij weer aanhaakt, maar hij moet op dit moment even zijn lichaam wat rust geven. Het was ook geen Sensenta, wat ik normaal gesproken maak. Mijn naam is Harold Ruland en ik vervang Bob vanavond even. Het was een soort, laten we zeggen, Sensen-rated. Uitzending van 2 uur. Een uitzending die niet echt een naam heeft. Het was geen X-rated. Helaas, omdat Bob, u hoorde het al, geblesseerd thuis zit en we even moeten zien wanneer hij weer aanhaakt, maar hij moet op dit moment even zijn lichaam wat rust geven. Het was ook geen Sensenta, wat ik normaal gesproken maak. Mijn naam is Harold Ruland en ik vervang Bob vanavond even. Het was een soort, laten we zeggen, Sensen-rated.